Ik ben een rentier, ik heb gertie, maar het vreugde zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal.

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hopzak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

financier. Ik heb je tiet, maar het vreugdstukte zo gag een time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip tobak. Allee,

bloot mijn kinder. Deze nu door. Moet stochen in er etten rem. Man, wat ik bedoel over aarde.

Ik ben rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk.